Hoi, dat is de Christophe Meijer van een bonus. Dat is mijn beste vriend, Roland Wings, een Oerlikon, Zürichweg. En dat wäre voor de Flippers. Ik heb een Herz aus Schokolade. Vielen Dank voor die goede Sendung immer. Alles Gute. Ade.